is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 6 uur.
1: De zware bosbrand in de Hoge Venen is volledig onder controle. Dat heeft de provincie-gouverneur van Luik gisteravond laten weten. De brandweer blijft wel waakzaam voor heropflakkeringen, al bouwt de brandweer zijn inzet wel geleidelijk af. De tankwagens uit Limburg zijn intussen vertrokken en intussen onderzoekt het parket ook nog de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze van plan geweest zou zijn om een aanslag te plegen. Op de regeringszetel van de Amerikaanse staat New York, waar de gouverneur en het parlement zitten. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had een undercover agent van de FBI over haar plannen verteld. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In de laatste voorronde van de Europa League heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van Omnia Nicosia uit Cyprus. Het winnende doelpunt viel pas in de 94ste minuut. En in de voorrondes van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen het Schotse Hibernian. Beide terugwedstrijden zijn voor volgende week. De dag begint droog met opklaringen, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag meer zon en rond 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

big bad. Dub Be Good To Me met de Beat Internationals. Ook vandaag gaan we kijken nemen, wat is vrijdag vandaag, waar we zo overal naartoe kunnen. En straks gaan we beginnen met Nieuwpoort, want daar is het dus tijd voor de Sint Bernardusfeest. En vandaag zijn we dus vrijdag 21 augustus. En wel op 21 augustus 1911 werd de Mona Lisa gestolen uit het Louvre. Op 12 december 1913 wordt het beroemdste schilderij teruggevonden in Florence.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fiers Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fiers Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fiersverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fiers Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Knap op, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op, knap op. Daar bouw je op.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: keep watching.
1: Voilà, dat was dan ook meteen de titel. Vandaag tot en met zondag aanstaande vindt dus de 56e editie van de Sint Bernardus plaats. Ook dit jaar mogen de bezoekers zich verheugen op een veelzijdig programma met een braderie in de winkelstraten, gezellige zomersterrassen op de Zeedijk, leuke kermisattracties en heel wat muzikale optredens. Promovis die waagt zich opnieuw aan een recordpoging visbakken en ook de Sint Bernardshonden zijn van de partij voor de traditionele wandeling op zondag. Nieuw dit jaar is wel de extra aandacht dat ze geven voor afval en netheid. Met de campagne Propere Stad begint bij jou. Wil Stad Nieuwpoort samen met zijn bezoekers, handelaars en organisatoren werk maken van een propere feestzone.
2: Session part 1.

maken me wakker met de Kreuners. Straks om 10:30 krijgen we de Apirobabbel in Nieuwkapelle. Heb je ook nog het kioskconcert en dit om 15:00 het Veerse scheeptuig. Ontdek het Elfenbos gaat dan door in de Blankaart om 14:00 en er is ook nog vandaag een KM-kermis, Smulmarkt KM en een kermis is er ook nog in Eessen. Voor de zomerse vrijdagen moet je dus vandaag in de IJzerbomgaard gaan vanaf 20:00.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.

Rilatino met Bandolero. Morgen heb je dan de kinderstreken in Diksmuiden onder construction van 13 tot 17 uur. En heb je ook nog morgen om 11 uur het kioskconcert Koninklijke Muziekmaatschappij hogerop in Wolle.

You Never Let Me Down. Deel 1 gaan we afsluiten. Muziek uit jaren 70. Hier is John Denver. Meer bepaald 1975. Had hij deze nummer opgenomen. Het werd wel een hele mooie hit. Hier is Calypso. MUZIEK

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 7 uur.
1: De zware bosbrand in de Hogeveen is volledig onder controle. Dat liet de gouverneur van de provincie Luik gisteravond weten. Stuwdammen gaan weer open voor wandelaars, al blijft het wel nog gevaarlijk, want de brandweer blijft waakzaam voor heropflakkeringen. Al is een deel van de brandweer uit Limburg wel alweer vertrokken. De gouverneur roept iedereen ook op om niet op eigen initiatief dieren te gaan redden. Daar wordt al voor gezorgd, zegt hij. Intussen onderzoekt het parket de oorzaak van de brand die exact een week geleden begon. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werk en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
2: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privé-balans. Maar daarnaast telewerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft nog wel altijd de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In de VS is een vrouw van 35 opgepakt omdat ze mogelijk een aanslag wilde plegen tegen het parlement van de staat New York. Dat meldden de autoriteiten daar. De vrouw had over haar plannen verteld aan een undercover-agent van de FBI. Ze wordt verdacht van terroristische activiteiten en zou banden hebben met IS. Ze riskeert tot 20 jaar cel. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
3: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle supporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is, dus ik ben zeer trots.
1: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. En op het WK hockey staat onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Het was superspannend, want de twee Belgische doelpunten vielen helemaal op het einde. Je hoort speelster Emma Puvré.
4: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om een goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. We voelden dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Maar we vonden wel meer en meer ruimte. Dus goed gedaan dat we dan een goaltje konden scoren uiteindelijk.
5: Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. We hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast.
1: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. Eerst droog met opklaringen, daarna meer wolken vanaf de kust en ook regen bij maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag zonniger en rond 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 68 Mike.

In de jaren 80 hadden ze eigenlijk dan de gewoonte om zulke lange outro's te maken. En zeker ABC. De opvolger van The Look of Love draaiden we nu All of My Heart. Welkom bij Melinda FM, Vroege Vogels met Mike.

gisteren vanaf 21 uur op het strand ter hoogte van de Rauschenbergplein in Westende de 50ste editie van de Noordzee Fakkeltocht. En er is ook morgen vuurwerk. De Aperol Sundays maken we afspraak aanstaande zondag om 11:30 in de Normanpark in Middelkerken. En het optreden is van Woman on Top.

0: bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Elektro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
1: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

La Von Holt. De Coast Run Middelkerke, dat is de laatste wedstrijd van het loopcriterium van de kust, die komt eraan. Dat is allemaal op 28 augustus. Mag je voor een heerlijke loopavond met alles wat de kust zo bijzonder maakt. Avondzon, zeestrand en duinen. Het is een sportieve uitdaging en een gezellige belevenis voor jong en oud. Inschrijven en informatie krijg je via middelkerke.be.

rollover laydown. We gaan naar Glemskerke. Want op zondag 6 september sluiten ze daar traditiegetrouw het zomerseizoen af. Van 9 tot 18 uur is dan iedereen welkom aan de feesttent in de Dorpsstraat nummer 1. En dit dan voor een gezellige dag vol sfeer, muziek, animatie en ontspanning. Een extra blikvanger is eigenlijk de open deur van de Geersenmolen die van 14 tot 18 uur bezocht kan worden.

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059-79-306. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
3: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op

Begin op een nieuw en traditioneel gaan we ook vandaag ons programma afsluiten met eentje uit de jaren 70. Helemaal op het einde had Babe een hit met deze, Never Listen to a Bouzouki Player. Maandag aanstaande zijn we terug en dit dan met een nieuwe aflevering van De Vroege Vogels om 6 uur. Fijn weekend, tot maandag.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het nieuws van 8 uur.
1: De situatie in de Hoge Venen blijft gunstig evolueren, dat meldt de gouverneur van Luik. Een honderdtal brandweermannen is de hele nacht aan de slag gebleven om te blussen en te vermijden dat het vuur zou heropflakkeren. Gisteravond meldde de gouverneur al dat het vuur volledig onder controle is. Een deel van de brandweermannen is ook al vertrokken, al blijven ze dus wel alert. Je mag het getroffen gebied ook nog altijd niet in. De gouverneur roept ook op om daar weg te blijven en zeker niet op eigen houtje te proberen om dieren te gaan redden. Meer Belgen kiezen een job op basis van een goede balans tussen werken en privé. Nu is dat 6 op de 10, vorig jaar nog maar 5 op de 10. Blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Randstad. Professor arbeidseconomie Stijn Baert vertelt waar we zoal op letten.
2: Vakantiedagen als de absolute topper, die bepaalt hoe goed we ons voelen qua werk-privébalans, maar daarnaast relaywerk kunnen doen. En op een derde plaats haalbare verwachtingen. Dat wil zeggen dat de baas van jou niet het onmogelijke verwacht, zodanig dat je ook buiten de uren moet extra werk leveren.
1: Het loon blijft nog altijd wel de belangrijkste factor om voor een job te kiezen. In Mexico zijn 4 doden gevallen bij een schietpartij na een amateurvoetbalwedstrijd. 3 anderen raakten gewond. Toen de spelers van het veld stapten, dook er plots een groep gewapende mannen op. Die liepen achter de spelers aan en schoten hen neer. Daarna zijn ze gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Mogelijk gaat het om geweld tussen drugsbendes, want daar heeft de regio wel vaker mee te maken. Het onderzoek loopt. In het voetbal heeft Sint-Truiden zijn Europese debuut niet gemist. Het klopte in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Europa League Omonia Nicosia uit Cyprus met 1-0. Met een doelpunt in de 94ste minuut. Je hoort een trotse Ilias Sebaoui van STVV.
3: Je weet natuurlijk dat je Europees speelt. Het is de eerste wedstrijd van ons allemaal. Ik denk dat er een beetje stress en kippenvel komt bijkijken natuurlijk. We wisten wat er op het spel staat voor de club, voor de stad, voor iedereen, voor alle sporters. Dus op het einde een echte heksenketel. Ik ben heel blij dat we de 1-0 toch hebben kunnen maken. En dan zie je dat stadion ontploft en voor ons heel bevrijdend is. Dus ik ben zeer trots.
1: In de laatste voorronde van de Conference League bleef AA Gent op 0-0 steken tegen Hibernian uit Schotland. De terugwedstrijden zijn voor volgende week. Op het WK hockey staat ook onze nationale vrouwenploeg in de tweede ronde. De Red Panthers wonnen hun laatste groepsmatch met 2-1 tegen Ierland. Ze kwamen wel 0-1 achter, maar scoorden nog 2 keer in het laatste kwart. Je hoort speelster Emma Puvree.
4: Moeilijke wedstrijd. We hadden moeite om goal te scoren. En dan zie je dat zij een eerste goal scoren. Er zat heel veel druk op. Je voelde dat we stilaan toch iets ongeduldiger werden. Ik denk dat ik ook even ondertussen 10 jaar ouder ben geworden. Ja, we hadden het moeilijk. We zijn door het oog van de naald gekropen, zeker en vast. Maar heel blij met de overwinning.
1: De tweede ronde is opnieuw een groepsfase. Daarin openen de Panthers morgen tegen Duitsland. En een grote verrassing gisteravond op Pukkelpop. Pommelien Thijs dook er weer onverwachts op het einde van het concert van de Nederlandse zangeres Mo. Samen zongen ze het nummer Het Midden. In juli verraste Pommelien Thijs ook al op Rock Werchter tijdens het optreden van Mumford & Sons. De dag begint droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en gaat het regenen. Maxima rond 21 graden. Morgen eerst zon, later weer meer wolken en kans op buien bij 20 graden. Zondag dan meer zon en rond 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM, 18, Robbie.

Cher, ja, ze brak door in de jaren 60 met haar toenmalige echtgenoot Sonny Bono, Sonny en Cher in de tijd. En ze is onlangs in mei 80 jaar geworden, je hoort de Strong Enough. Dit is de laatste muziekdoos voor deze week. Goedemorgen en geniet ervan.

Sabin Dirlison tegen Polen. En nu gaan we even terug naar 1971. Uit Schotland. The Middle of the Road. Hier is Tweedledee en Tweedledum.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
2: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
4: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

De jaarlijkse Roeselaarse kermis vindt plaats vanaf vandaag, vrijdag 21 augustus tot en met zondag 30 augustus. 10 dagen lang staat het stadscentrum, waaronder de Grote Markt, het Polenplein en de Botermarkt, vol attracties en eetkramen.

En dan een korte blik op het weerbericht. Wel, vandaag vrijdag wordt het wisselend bewolkt en krijgen we mogelijk enkele lokale buien te verwerken vanaf de Noordzee. Bij maxima van 19 tot 23 graden.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.

The Island of the Lost Souls, en dat was Blondie. Straks om 9 uur is er regionaal nieuws hier bij Melinda. Dit is nog Wiltura, het leven is als toneel.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemorgen, het regionieuws van 9 uur.
1: Op zaterdag 12 september start in Torhout het erfgoedproject Torhout met een middeleeuws feest op de markt. Het stadsbestuur die wil er de resultaten tonen van archeologische opgravingen tijdens de stadskernvernieuwing. En lokale producenten die ontwikkelden speciaal voor het project ook streekproducten, waaronder een middeleeuws bier. In Dadizelen bij Moorsleden is gisteren brand uitgebroken in een hobbyruimte achter in de tuin van een woning. De eigenaar die had de ruimte ingericht als mancave. Gelukkig raakte niemand gewond, maar twee auto's die gingen wel in vlammen op. En mogelijk is een thuisbatterij oververhit geraakt. Vanaf 8 uur vanavond mag er vanuit Frankrijk niemand meer over de brug tussen Wervik en de Franse buurgemeente Wervik-Sud. Het gemeentebestuur van Wervik-Sud die sluit de brug over de Leie af tot 8 uur morgen vroeg. Er is een vermoeden dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een raveparty gepland is bij de Leie. In Brugge zijn de wafel- en ijskramen op historische plaatsen zoals de Markt, de Dijver en de Burg definitief verdwenen. Het stadsbestuur van Brugge trok de concessies vorig jaar vroegtijdig in, hoewel de overeenkomsten nog tot 2030 liepen. Eén standhouder die vocht die beslissing aan bij de rechter, maar kreeg geen gelijk en ziet intussen af van verder verzet. Volgens het stadsbestuur passen mobiele wafel- en ijskramen niet bij het historische karakter van de Brugse binnenstad. Meer dan 900 jongeren van KSA Noordzeegouw die vertrokken gisteren vanuit Isegem naar Lourdes voor een week op kamp. De 14 tot 25-jarigen die reizen met 14 bussen naar het zuiden van Frankrijk. En de Lourdesreis is al traditie sinds 1964. In Oostende is de hangar d'Amour sinds enkele dagen open. Het gaat om een gerestaureerde loods in de Middenhaven, waar alle raamprostitutie in de stad worden samengebracht. Tot voor kort was die nog verspreid over verschillende panden in de wijk Hazegras. En volgens het stadsbestuur van Oostende kunnen sekswerkers door de verhuis in betere omstandigheden werken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er nog kans op enkele lokale buien met zelfs onweer. Later wordt het overwegend droog. Morgen zaterdag start dan met opklaringen en lokaal ochtendgrijs. Daarna wisselen morgen wolken en zon elkaar af, met kans ook op enkele buien. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt zo'n 17 tot 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door...

We zijn dit laatste uur van de muziekdoos begonnen met een rustig nummer van de Kang Gang, waarmee ze in 1984 in de hitlijsten stonden. Je hoorde The Closest Thing to Heaven. Wees welkom!

Het is allemaal nogal ingewikkeld volgens Camille en dat nummer dateert nog van vorig jaar. Ik geef u nog de avondmarkt mee, vandaag eentje, want ik heb straks nog meer informatie. Wel, vandaag is er één avondmarkt die op het programma staat aan de kust, namelijk in Bredene vanaf 17 uur deze namiddag.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Vanaf vandaag, vrijdag, tot en met zaterdag 29 augustus staat Stavelen opnieuw helemaal in het teken van de jaarlijkse kermis. De feestcommissie Stavelen pakt uit met een gevuld programma vol traditie, muziek, volksspelen, kermisplezier, sportieve activiteiten en gezellige ontmoetingen.

Robbie Williams en Rock DJ. En dan de spreuk: de grootste fout die we kunnen maken is denken dat we geen fouten kunnen maken.

0: Dek Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Houtland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieter. Pieterslaan 16 in Oostende.
3: Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.

0: Dat is eentje van 21 jaar geleden, Beverly Knight en Keep This Fire Burning. En dit dateert al van veel langer hoor, 1970. Good Morning Freedom, dit zijn Blooming.
1: Good morning.

0: and just watch your body shine.
1: Ah ja, het is een beetje een lallegaartje om vlug te vergeten, Doomy. Goed, we zijn bijna aan het einde van dit ochtendprogramma, de Muziekdoos. En straks nog heel veel muziek en classics hier bij Melinda FM. Prettig weekend, tot volgende week.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierst Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierst Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierstverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierst Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen, wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.
3: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 11 uur.
1: Meer dan 900 jongeren van KSA Noordzeegouw die vertrokken gisteren vanuit Isegem naar Lourdes voor een week op kamp. De 14 tot 25-jarigen die reizen met 14 bussen naar het zuiden van Frankrijk. En de Lourdesreis is al traditie sinds 1964. In Brugge zijn de wafel- en ijskramen op historische plaatsen zoals de Markt, de Dijver en de Burg definitief verdwenen. Het stadsbestuur van Brugge trok de concessies vorig jaar vroegtijdig in, hoewel de overeenkomsten nog tot 2030 liepen. Eén standhouder die vocht die beslissing aan bij de rechter, maar kreeg geen gelijk en ziet intussen af van verder verzet. Volgens het stadsbestuur passen mobiele wafel- en ijskramen niet bij het historische karakter van de Brugse binnenstad. Aan de Belgische kust is gisteren op verschillende plaatsen een waterhoos gesignaleerd. Dat natuurverschijnsel ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen het warme zeewater en de koude lucht. Een waterhoos kan gevaarlijk zijn voor surfers en zwemmers. In Dadizele bij Moorslede is gisteren brand uitgebroken in een hobbyruimte achter in de tuin van een woning. De eigenaar die had de ruimte ingericht als mancave. Gelukkig raakte niemand gewond, maar twee auto's die gingen wel in vlammen op. En mogelijk is een thuisbatterij oververhit geraakt. Sinds begin de maand mei al is de tijgermug waargenomen in 12 Belgische gemeenten. Onder meer in Rotselaar, Kruinem en ook bij ons in Kuurne gebeurde dat voor het eerst. Dat melden Xenzano en het Instituut voor Tropische Geneeskunde naar aanleiding van de Wereldmuggendag. In Oostende is de Hangar d'Amour sinds enkele dagen open. Het gaat om een gerestaureerde loods in de Middenhaven, waar alle raamprostitutie in de stad worden samengebracht. Tot voor kort was die nog verspreid over verschillende panden in de wijk Hazegras. En volgens het stadsbestuur van Oostende kunnen sekswerkers door de verhuis in betere omstandigheden werken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er nog kans op enkele lokale buien met zelfs onweer. Later wordt het overwegend droog. Morgen zaterdag start dan met opklaringen en lokaal ochtendgrijs. Daarna wisselen morgen wolken en zon elkaar af, met kans ook op enkele buien. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt zo'n 17 tot 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door

0: Ontdek ImoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerken, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerken, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerken. Kom langs en proef het verschil.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van Familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat Familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 12 uur.
1: Het aantal mensen dat een terugbetaling krijgt voor diabetesmedicijnen stijgt fors. Het waren er vorig jaar bijna 130.000 of 4 keer meer mensen in 7 jaar tijd. En ook dit jaar is er een stijging, blijkt uit cijfers van het RICIF. Endocrinoloog Ronan van Goitsenhoven verklaart de stijging.
2: Het is vooral omdat het zeer goede medicatie is die nu ter beschikking komt. Een tijdje geleden is Ozempic in tekorten geweest en die zijn dan opgelost. En dan is er vorig jaar ook Mounjaro bijgekomen, wat dat eigenlijk een nog krachtigere optie is. En dat maakt dat die ook meer gebruikt wordt.
1: De terugbetalingen kostten het RICIF vorig jaar zo'n 122 miljoen euro. Die gaan wel alleen naar mensen met diabetes type 2 die aan alle voorwaarden voldoen. Wie de middelen neemt gewoon om af te vallen, moet de volle pot betalen. Er zijn dit jaar al 68 asielzoekers meteen opgepakt toen ze bij de dienst Vreemdelingenzaken optoken voor een verhoor. Dat zijn er nu al bijna evenveel als in heel vorig jaar. Wie asiel aanvraagt, moet eerst langsgaan bij Vreemdelingenzaken. Maar wie al meerdere aanvragen deed ergens in Europa, wordt gearresteerd. Mensenrechtenorganisaties zijn niet te spreken over die manier van werken en noemen het niet wettelijk. Webshop Unique Fashion zit in de problemen. Volgens HLN eisen 16 schuldeisers samen meer dan 340.000 euro van het bedrijf. En een van de oprichters heeft een bestuursverbod. Unique Fashion kwam de voorbije dagen in het nieuws na meerdere klachten van klanten die al weken of zelfs maanden wachten op hun bestellingen en nergens uitleg krijgen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders laat de zaak onderzoeken. Unique Fashion beloofde intussen om alle pakjes tegen 4 september te leveren. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattoppen in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van die top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook Brussels klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Bayern München neemt geen risico's met speler Jamal Musiala. Hij zit niet in de selectie van trainer Vincent Kompany voor de Supercup van morgen tegen Dortmund. Musiala zakte 2 keer in 4 dagen tijd in elkaar op het veld. Hij sukkelt met een storing in zijn zenuwstelsel en wordt nu opgevolgd door experten. Zijn voetbalcarrière zou wel niet in gevaar zijn. Musiala zou volgende week ook kunnen meedoen met Bayern in de eerste competitiewedstrijd tegen Stuttgart. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ronde Wit.

0: gisteren nog tijdens Club de Wit te beluisteren met een oudere single genaamd The Locomotion. Kali Minauk was dat en Spinning Around.
1: Melinda FM. Elk moment muziek die je kent. Ook dit uur in Club de Wit met Ron de Wit.
0: Vrijdag 21 augustus vandaag. Het is vandaag een dag die is uitgeroepen door de internationale gemeenschap tot Internationale Dag ter Herdenking en Eerbetoon aan de slachtoffers van terrorisme. Een door de VN ingestelde dag om stil te staan bij hen die gedood of gewond geraakten door terroristische aanslagen. Niet echt plezierig, maar toch gaan we er het beste van maken. Tot 2 uur. Welkom in een nieuwe Club de Wit allemaal.

Lekker uit de 90s deze Shame and Here. Move Any Mountain was dat. Nu Billy Ocean. De in Trinidad geboren zanger. Zijn echte naam is Leslie Charles. Op 8-jarige leeftijd verhuist hij van Trinidad naar Groot-Brittannië. Als tiener zong hij in clubs in Londen. De zanger gaat sinds 1976 door het leven als dus Billy Ocean. In datzelfde jaar scoorde hij zijn eerste hit met Love Really Hurts Without You. Dit hier halen we uit de jaren 80 en uit de film The Jewel of the Nile. When the going gets tough,

0: Ontdek ImmoJo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImmoJo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImmoJo, uw vastgoed is onze missie.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.
0: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: tussen de bloemen.
1: Deze bijna afgelopen week zijn de temperaturen er wel degelijk een beetje op achteruit gegaan. Een beetje verlaagd als het ware. Maar toch kunnen we niet klagen, hè, van die zomer van 2026. Het is weer zomer, het zal wel zijn. Sabine en Paul Bruna waren dat. En nu, voici les clés. Een flinke Franstalige hit voor Gérard Lenormand in de wissel van 1976 naar 1977. Het originele was van de Italiaanse band Albatros, maar wij kennen natuurlijk deze cover hier heel veel beter.
2: Club de Wit, deze klassieker hoor je enkel hier nog.
3: Voici les clés.

0: zijn de historische nieuwsfeiten van deze dag.
1: 21 augustus vandaag en we starten onze historische nieuwsfeiten in het jaar 1911. De Mona Lisa wordt dan op klaarlichte dag gestolen en dat uit het Museum Louvre in Parijs. 1959, Hawaï wordt dan de 50ste staat van de Verenigde Staten van Amerika. President Eisenhower beslist bij decreet dat de vlag 9 horizontaal verspringende rijen en 11 rijen met verticaal verspringende rijen sterren krijgt. De bekende Stars and Stripes, je weet wel. 1984, bij het neerstorten van een Marokkaans passagiersvliegtuig komen alle 44 inzittenden, onder wie 16 buitenlanders, om het leven. Het toestel verongelukt 10 minuten na het opstijgen in de buurt van de stad Agadir. 1986, ruim 1700 mensen komen om het leven na een limnische uitbarsting bij het Niosmeer en dat in Kameroen. 1990, de 9 leden van de West-Europese Unie besluiten in Parijs om gezamenlijk op te treden tegen de hoofdcrisis. 1994, Frankrijk beëindigt operatie Turquoise, de militaire interventie met humanitair oogmerk in de Midden-Afrikaanse staat Rwanda. 2005, de Rolling Stones beginnen in Boston in de Verenigde Staten aan hun 31ste wereldtournee. Mick Jagger is op dat moment 62 jaar. 2011, sympathisanten van de Venezolaanse leider Hugo Chavez laten zich in het openbaar kaalscheren. Ze willen hiermee hun solidariteit betuigen met Chavez, die sinds kort rondloopt met een kaal hoofd vanwege chemotherapie. 2014, Zuid-Afrika sluit zijn grenzen voor mensen uit de door het ebola-virus getroffen landen Guinea, Liberia en Sierra Leone. Reizigers uit die landen die de niet-Zuid-Afrikaanse nationaliteit hebben, mogen het land niet meer in. Vandaag 21 augustus, dit waren ze, de historische nieuwsfeiten van deze dag.

0: Lekker op die gitaar rammen, samen met Cameron Whitecamp, Kingdom of Fear, kon je beluisteren.
1: Goedemiddag, welkom bij Club De Wit.
0: En nu nog tot aan de airplay van deze week, German Jackson samen met Pia Zadora zong hij het nummer When the Rain Begins to Fall in 84, wat een nummer 1 hit werd. Kort daarna is het weer raak in onze top 30 voor dus German Jackson. Deze keer met het heel ingetogen Do What You Do.

met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Vlaanderen boven de voorbije minuten met Camille en nu dat je weg bent op deze 21 augustus. Het is vandaag de sterfdag van Don Everly, de Amerikaanse sing-and-songwriter bij logischerwijs de Everly Brothers, overleed in 2021. Don Everly werd 84 jaar.
1: Vandaag, dag op dag, overleed deze muziekartiest.

Sabrina Carpenter was dat en Tears. En nu nog tot aan het nieuws van 1 uur. Onder meer de Power Station op de radio. Deze gelegenheidsband met onder meer Robert Palmer en Andy en John Taylor van Duran Duran had een dikke hit te pakken in het voorjaar van 1985 met deze plaat hier, Some Like It Hot.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het nieuws van 1 uur.
1: Er zijn in de eerste helft van dit jaar een pak minder transmigranten opgepakt in de haven van Zeebrugge. Bijna de helft minder, dat zegt West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe. In totaal zijn in de eerste 6 maanden 36 transmigranten opgepakt en aangehouden. In dezelfde periode vorig jaar nog 65. Het aantal horecaketens in centrumsteden zoals Leuven en Mechelen is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, dat schrijft de Standaard. Hun aantal ging van 252 in 2016 naar 481 vandaag. Panden staan er vaak leeg omdat fysieke winkels verdwijnen. Vooral horecaketens kopen die dan vaak op. Die panden zijn ook vaak duur. Al is hun succes niet altijd blijvend. Giro Jeugd Vlaanderen begint vandaag voor de 10e keer aan zijn 4-jaarlijkse krinkel. Dat is een massakamp met 4000 leden in Merksplas in de Kempen. Het is een week vol massaspelen, optredens en workshops voor de oudste leden en leiding. Je hoort Marij Germijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
2: Leiding kan op die manier ook nog eens helemaal zich laten gaan in de spelen en alles op zich laten afkomen, zonder dat ze zelf dingen moeten organiseren. En ze leren mensen kennen uit heel Vlaanderen en Brussel. Dat gaat heel leuk zijn voor ons ook om hen allemaal bezig te zien deze week.
1: Ook duizenden leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen verzamelen in de Kempen voor hun jaarlijkse herfstontmoeting. Ze blijven tot zondagmiddag in Lichtaard. De jeugdbewegingen zien hun aantal leden al enkele jaren dalen door de concurrentie van de vele sportclubs en zo. Vlaams minister van Klimaat Melissa De Prater gaat in november naar de VN-klimaattop in Turkije, samen met de federale klimaatminister Krukke. De voorbije jaren bleven sommige regeringen weg van de top en dat vindt De Prater niet kunnen. Omdat we meerdere klimaatministers hebben, spraken de regeringen vorig jaar een beurtrol af. Vorig jaar ging de Waalse minister mee, nu is het dus aan Vlaanderen. En ook de Brusselse klimaatminister Persoons reist mee naar Turkije. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. Rusland schoot minstens 130 drones af, onder meer naar Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Erbij vielen 2 doden en 2 gewonden. Volgens de gouverneur zijn meerdere huizen afgebrand, 5 huizen in brand, zijn er 3 verwoest en raakten ook nog vele andere huizen beschadigd. Oekraïne reageerde met honderden drones richting Rusland. Het vliegverkeer in Moskou lag daardoor tijdelijk stil. En er werd ook een olieraffinaderij geraakt. Op het schiereiland de Krim, dat de Russen al jaren bezetten, vielen dan weer 2 doden en 4 gewonden. Vanmiddag en vanavond meer wolken en kans op pittige buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 20 graden. Morgen eerst zon, later opnieuw meer wolken en buien, ook bij 20 graden. Zondag dan wisselend bewolkt en droog bij 22 graden.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Melinda FM 12-2, Ronde Wit

0: This is the world we live in. Een afkooksel was dat van het ter ziele gehane Army of Lovers. Net na het nieuws was dat muziek van Alcazar.
1: Elk moment muziek die je kent. Dit is Club de Wit.
0: Vandaag op deze vrijdag wordt speeldag 3 in gang geschoten als het ware. Wat betreft de eerste klasse van het Belgisch voetbal. De Jupiler Pro League. En vanavond om 20:15 is er al een eerste wedstrijd. En meteen is het al een Waalse derby tussen Standard Luik en La Louvière. De volledige kalender komt er zo meteen aan. Dus voor komend weekend.

0: De meest recente Romeo's was dat Ik zag jou maar even. Nu Highway to Hell. Naar verluidt een referentie naar Canning Highway. Een autosnelweg in Australië waar zanger Bon Scott opgroeit. Highway to Hell spreekt echter wereldwijd aan. En is in 1979 als single van het gelijknamig album een dikke hit. De eerste hitnotering trouwens van AC/DC in de Verenigde Staten.
1: Club de Wit. Deze klassieker hoor je enkel hier nog.

0: Miley Cyrus en The End of the World op deze 21 augustus.
1: Dit zijn de muzikale jarigen van de dag.
0: En de Franse zangeres Alizé wordt er ook al 42. Kelly's, de Amerikaanse R&B-zangeres 47. En Peter Slaghuis overleed in 1991, zou vandaag 65 geworden zijn. Deze Nederlandse DJ en producer, bekend van Hit House en de hit Jack to the Sound of the Underground. Ellert Driessen, de Nederlandse zanger bij Spargo, wordt er 68. En Joey Strummer, overleed in 2022, deze Britse zanger van The Clash, zou 74 geworden zijn. Ook Patrick Juvijs, overleden in 2021, deze zanger uit Zwitserland, zou 76 geworden zijn. En overleden in 2020 is Dominic Grant, zou 77 geworden zijn. Deze Britse zanger van The Guys and Dolls en ook van Dollar. Ook overleden in 2020 is Kenny Rogers. Deze Amerikaanse countryzanger zou 88 geworden zijn. En de laatste bekende jarige uit de muziekwereld is Still Alive. Kim Sledge, de Amerikaanse zangeres bij deze Sister Sledge, wordt vandaag 69.

0: De Amerikaanse zusjes Deborah, Joan, Katie en de vandaag jarige Kim, vandaag 69 jaar, beginnen tezamen als kind in het kerkkoor te zingen, aangemoedigd door hun moeder Flo. Ze beginnen wel degelijk muziek te maken begin de jaren 70 en worden dan ontdekt door de producers Bernard Edwards en Nile Rodgers. En de rest is muzikale geschiedenis. Ze scoren wereldhits met de platen We Are Family, Lost in Music en het door ons gedraaide Frankie. Dat waren de Sisters Sledge.
1: Je dag is zoveel leuker. Dit is Club De Wit.
0: En nu dit One Hit Wonder nog eens op de radio. Ze zingen van Love's What I Want. Hier is Cashmere.

Bob, knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Op

0: Hope was aan de rust van DJ-licious en Armin Paul.
1: Club De Wit neemt u vandaag mee naar de zomer van
0: 1992 voor de Dinky Toys en I Can't Keep My Hands Off You. De Dinky Toys is wel degelijk een Belgische groep uit het Gentse die commercieel succesvolle, vrolijke muziek maakt. Met invloeden uit de reggae, sky, hip-hop, flamenco en andere genres. De groep werd opgericht aan het begin van de jaren 90. Werd in 1995 opgedoekt, maar maakte een goede 4 jaar geleden opnieuw een comeback. Deze plaat was goed voor 15 weken hitparade, met als hoogste positie de nummer 2.

Erik Hoosers en Patrick Klaassen, toen nog samen op plaat, oftewel het Limburgse Leopold 3 was dat en de zomernacht. En deze trage hier, een voorop een tegel uit de jaren 80. Holding Back the Years van Simply Red mag Club de Wit afsluiten op deze bevrijdende vrijdag. Maak er een fijn deugddoend weekend van en heel graag tot volgende week allemaal.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 2 uur.
1: Bij twee scheepswrakken in de Belgische Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd die door hengelaars waren verloren. Nochtans mag er door vrijtijdsvissers niet in de buurt van die wrakken worden gevist. De actie die moet de wrakken beschermen en tegelijk bijdragen aan een beter natuurbeheer. In Dadizelen bij Moorslede is gisteren brand uitgebroken in een hobbyruimte achter in de tuin van een woning. De eigenaar die had de ruimte ingericht als mancave. Gelukkig raakte niemand gewond, maar twee auto's die gingen wel in vlammen op. En mogelijk is een thuisbatterij oververhit geraakt. Op zaterdag 12 september start in Torhout het erfgoedproject Torhout met een middeleeuws feest op de markt. Het stadsbestuur die wil er de resultaten tonen van archeologische opgravingen tijdens de stadskernvernieuwing. En lokale producenten die ontwikkelden speciaal voor het project ook streekproducten, waaronder een middeleeuws bier. Vanaf 8 uur vanavond mag er vanuit Frankrijk niemand meer over de brug tussen Wervik en de Franse buurgemeente Wervik-Zuid. Het gemeentebestuur van Wervik-Zuid die sluit de brug over de Leie af tot 8 uur morgen vroeg. Er is een vermoeden dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een raveparty gepland is bij de Leie. In Brugge zijn de wafel- en ijskramen op historische plaatsen zoals de Markt, de Dijver en de Burg definitief verdwenen. Het stadsbestuur van Brugge trok de concessies vorig jaar vroegtijdig in, hoewel de overeenkomsten nog tot 2030 liepen. Een standhouder die vocht die beslissing aan bij de rechter, maar kreeg geen gelijk en ziet intussen af van verder verzet. Volgens het stadsbestuur passen mobiele wafel- en ijskramen niet bij het historische karakter van de Brugse binnenstad. In Oostende is de hangar d'Amour sinds enkele dagen open. Het gaat om een gerestaureerde loods in de Middenhaven waar alle raamprostitutie in de stad worden samengebracht. Tot voor kort was die nog verspreid over verschillende panden in de wijk Hazegras. En volgens het stadsbestuur van Oostende kunnen sekswerkers door de verhuis in betere omstandigheden werken.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er nog kans op enkele lokale buien met zelfs onweer. Later wordt het overwegend droog. Morgen zaterdag start dan met opklaringen en lokaal ochtendgrijs. Daarna wisselen morgen wolken en zon elkaar af, met kans ook op enkele buien. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt zo'n 17 tot 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 2-3, Stef Tielemans.

0: gedoken naar de donkere 80's met The Cure uit 1980. Een van de nummers waarmee ze echt hun eigen mysterieuze sound neerzetten. De hypnotiserende baslijn, je hoort het, de donkere gitaren en de stem van Robert Smith. The Cure was dat met deze tijdloze klassieker A Forest. Hey, goedemiddag iedereen en van harte welkom op deze vrijdag bij Melinda FM. We zijn weer klaar om het weekend in te duiken, maar eerst nog een zomermatinee tot aan 3 uur.
1: Zomermatinee met Stef Tielemans.
2: Where I go, I feel

Dat zijn de platen die je waarschijnlijk wel kan terughoren vanavond of morgenavond in de Dance Classics. Capella uit de 90s was dat. En Move It Up. Ik kwam naar de studio op mijn strandslippers. Ja, het is tenslotte nog zomer en ik voelde dat er iets plakte onder mijn voet. Waarschijnlijk komt dat van een kleindochter. Tijdens de zomervakantie bleef ze een paar keer slapen, ook deze ochtend. Het is helemaal into slijm. Ze creëert slijm, dat is blijkbaar een hype op dit ogenblik. Ik denk dat ze wat gemorst heeft en dat opa er is ingetrapt. We gaan dat onmiddellijk eens oplossen, ze.

0: Ontdek ImoYo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, ImoYo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op yo.imo en laat uw vastgoed schitteren. ImoYo, uw vastgoed is onze missie. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: altijd heet, de muziek van Gloria Estefan.
1: De cocktailplaat.
0: En we blijven bij de zomerse temperaturen. We mogen eigenlijk niet klagen van de zomer 2026. We zitten een beetje in een minder periode, maar ja, de zomer is toch wel bijna voorbij. Maar het blijft mooi weer vandaag. Dit is Bart Kyle.
1: De cocktailplaat.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Er bestaat een verwarmingssysteem zonder uitlaatgassen, zonder schouw, zonder gasaansluiting. Er hoeft ook geen brandstof geleverd te worden en er is geen tank of opslagplaats nodig. Dat verwarmingssysteem is een warmtepomp met lucht- of geothermische grondwarmte. Een warmtepomp heeft een lange levensduur en wordt gebruikt met vloerverwarming. Voor nieuwbouw zorgt de warmtepomp voor een goede EPB-score. Verwarmen en ook koelen in de zomer, het kan met een warmtepomp. Stap nu over naar een milieuvriendelijk systeem zonder fossiele brandstoffen. En bel de Smitter Electro BV uit Diksmuiden voor meer info. 0495 32 78 47.
3: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: het verhaal over vuurtoren. Het is vrijdag en dat betekent dat we een vinylmomentje hebben.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 18 augustus 1973. Rode Rozen, deze slagerhit, werd een groot succes in België en Nederland. Freddy Breck werd ontdekt door onder andere producer Heinz Gids. Het nummer is gebaseerd op klassieke invloeden van Frans von Soupy. Rode Rozen groeide uit tot een grote hit, stond 4 weken op nummer 1 en Freddy Breck werd hierdoor een vaste waarde in de slagerwereld. Hij scoorde wel nog meerdere hits in de jaren 70. Zijn warme stem en herkenbare stijl spraken een groot en breed publiek aan. Ook internationaal kende hij succes. Maar Rode Rozen blijft één van de bekendste Duitse hits ooit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

Je gelooft het misschien niet, maar ik heb hier een toertje gedanst rond het mengpaneel samen met Luc Dely. Dat hoort zo op een zomersplaatje van Alvaro Soler, El Mismo Sol. En zo zitten we aan het einde van deze zomermatinee. Het weekend staat voor de deur. Ik wens je een heel fijn weekend. En volgende week horen we elkaar graag terug. Elke weekdag tussen 2 en 3. Voor alweer de laatste week van zomermatinee. En vandaag gaan we besluiten met deze plaat uit Nederland. De Dolly Dots. Tell it all about boys. Luc Dely, geef er een lap op.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Wij zitten alweer een klein beetje in weekendmodus, want het is vrijdag vandaag. Donna Summer en State of Independence. Trouwens, een dankwoordje aan de zomermatinee van Stef. En wij gaan er weer een lap op geven tussen 3 en 4. Dit is de vrijdagse rotonde. Come on, get up.

Als we het weer de voorbije week overlopen, dan zouden we inderdaad alweer smachten naar een nieuwe zomer. En Chris Ria, die heeft dit begrepen. Looking for the summer. De komende twee maanden zal André Gazis zijn optredens noodgedwongen moeten annuleren. De zanger kampt met stemproblemen. Heel duidelijk is niet van waar ze vandaan komen. Daarom wordt alles zorgvuldig uitgezocht volgens zijn management. Volgende week zou de zanger meer uitleg geven via zijn podcast die hij samen met zijn zus Roxanne deelt. Dit is Willy Somers en ik voel me goed vandaag.

Onze nog steeds roodharige zingende advocaten Axel Red en Naïve. Op zondag 6 september sluit Klemskerke traditiegetrouw het zomerseizoen af met Klemskerke Zomerende. Van 9 uur tot 18 uur is iedereen welkom aan de feesttent in de Dorpstraat 1 in Klemskerke de Haan. Voor een gezellige dag vol sfeer, muziek, animatie en ontspanning. Bezoekers kunnen er genieten van een gezellige zomermaar en diverse foodstands, terwijl de rommelmarkt uitnodigt om rond te snuisteren en leuke vondsten te doen. Voor jong en oud is er bovendien volksspelen en springkastelen. Kinderen kunnen tussen 14 en 16 uur gesminkt worden. Een extra blikvanger is de open deur van de Heersenmolen, die van 14 tot 18 uur kan bezocht worden voor het publiek.

0: Imo Jo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Imo Jo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Imo Jo, uw vastgoed is onze missie. Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten, van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Markt 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren, voor elke man in elke maat.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Heel even een Levi Wright van Mayday. Wat vele mensen niet weten is als je de diagnose van diabetes krijgt, dit ook gevolgen kan hebben voor je rijbewijs. Wie de ziekte heeft, zou normaal moeten beschikken over een aangepast rijbewijs die een medische goedkeuring vergt binnen bepaalde tijd. Dit zou ook helden voor personen met een defibrillator of mensen met een pacemaker. Vele malen wordt dit niet vermeld door de dokter en lopen de patiënten bij ongevallen kans om in de problemen te geraken met verzekeringsgevallen. Opletten dus.

Ook alweer één van die zangeressen die op veel te jonge leeftijd van ons heen is gegaan. Anne Christie en Ik leef voor jou. Op zaterdag 29 augustus is het SAS-feest op het Michel van de Wegenplein in Bredene. Vanaf 13:15 genieten jong en oud van een gezellige namiddag vol sfeer en plezier. De toegang is gratis en iedereen is uiteraard welkom.

0: Knap op. Knap op. Jouw speciaalzaak voor vakmannen en doe-het-zelvers. Met meer dan 45 jaar ervaring vind je alles voor kleine klussen en grote projecten. Gereedschap, werkkledij, tuinmachines en altijd professioneel advies. Dankzij de eigen hersteldienst sta je er ook na je aankoop nooit alleen voor. Ontdek nu de slimme grasrobotten aan de Torhoutse Steenweg 661 in Oostende. Of surf naar knapop.be. Knap op. Knap op. Daar bouw je op.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou, in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

Dit vond ik toch al een hele tijd geleden dat we deze plaat nog even op de radio lieten horen. Toto Cotugno en L'Italiano uit 1983, als ik het goed voor heb. Begrafenissen verlopen tegenwoordig heel anders dan pakweg 50 jaar geleden. Nog slechts 30% wordt begraven, 70% wordt gecremeerd. De koffietafels maken plaats voor meer persoonlijk afscheid met kleurrijke kledij en vrolijke muziek. Tegenwoordig kunnen de ceremonies ook gewoon doorgaan in een park, een natuurbegraafplaats of zelfs een uitvaart met bakfiets die de urne vervoert. Kortom, de uitvaarten kunnen meer aanleunen bij de verhalen die de overledenen weerspiegelen. Toch wel een heel goede zaak, vind ik.

Hij is al een tijdje de 70 gepasseerd en toch treedt hij nog altijd in blote bovenlijf op Iggy Pop en Lust for Life. Voilà, de telefoon gaat en wij moeten dus helaas afscheid van jullie nemen en jullie een prettig weekend wensen. Maar volgende week, dan zijn wij alweer terug met nieuwe muziek voor jullie in de rotonde tussen 3 en 4. Dit zijn nog de Backstreet Boys en The Call. Graag tot volgende week. Dag!

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedemiddag, het regionieuws van 4 uur.
1: Bij werken voor een nieuwe verkaveling langs de Oestelgenstraat in Wakken hebben arbeiders een ondergrondse gasleiding geraakt. Daarbij kwam meteen veel gas vrij. En een tiental buurtbewoners die moesten daardoor tijdelijk hun woning verlaten. Na ongeveer een uur was het lek in Wakken gedicht en kon iedereen weer naar huis. Vanaf 8 uur vanavond mag er vanuit Frankrijk niemand meer over de brug tussen Wervik en de Franse buurgemeente Wervik-Zuid. Het gemeentebestuur van Wervik-Zuid die sluit de brug over de Leie af tot 8 uur morgen vroeg. Er is een vermoeden dat er in de nacht van vrijdag op zaterdag een raveparty gepland is bij de Leie. Meer dan 900 jongeren van KSA Noordzeegouw die vertrokken gisteren vanuit Isegem naar Lourdes voor een week op kamp. De 14 tot 25-jarigen die reizen met 14 bussen naar het zuiden van Frankrijk. En de Lourdesreis is al traditie sinds 1964. In Oostende is de hangar d'Amour sinds enkele dagen open. Het gaat om een gerestaureerde loods in de Middenhaven, waar alle raamprostitutie in de stad worden samengebracht. Tot voor kort was die nog verspreid over verschillende panden in de wijk Hazegras. En volgens het stadsbestuur van Oostende kunnen sekswerkers door de verhuis in betere omstandigheden werken. Bij twee scheepswrakken in de Belgische Noordzee hebben duikers meer dan 8000 loden visgewichten gerecupereerd die door hengelaars waren verloren. Nochtans mag er door vrijtijdsvissers niet in de buurt van die wrakken worden gevist. De actie die moet de wrakken beschermen en tegelijk bijdragen aan een beter natuurbeheer. Aan de Belgische kust is gisteren op verschillende plaatsen een waterhoos gesignaleerd. Dat natuurverschijnsel ontstaat door een groot temperatuurverschil tussen het warme zeewater en de koude lucht. Een waterhoos kan gevaarlijk zijn voor surfers en zwemmers.
0: Melinda FM, weerbericht.
1: Vandaag is er nog kans op enkele lokale buien met zelfs onweer. Later wordt het overwegend droog. Morgen zaterdag start dan met opklaringen en lokaal ochtendgrijs. Daarna wisselen morgen wolken en zon elkaar af, met kans ook op enkele buien. Overmorgen zondag blijft het dan meestal droog, met een afwisseling van zon en wolken. En het wordt zo'n 17 tot 22 graden.
2: Het regionieuws werd u aangeboden door
3: Immojo, Immojo, Immojo.
0: Melinda FM, 45, Jan Snel.

Ik denk dat je dit nummer gerust een klassieker mag noemen uit de Belgische muziekgeschiedenis. Machiavel met Fly. Meteen de opener van deze vrijdagse aflevering van De Spits tot een uur of vijf. Goedemiddag, wees welkom. Het wordt alweer een schoon weekend. En dit is een schone plaats.

Encore uit 1988 met Le Disjockey. We gaan straks eens kijken wat weer het wordt. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar is het met het ouder worden dat wij vinden dat de tijd steeds sneller gaat? De dagen vliegen voorbij en ook de weken.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende. Onze vorige wagen was versleten. Dus hebben we een nieuwe gekocht.
1: En deze keer is het een elektrische wagen geworden.
0: Die kunnen we thuis zeer voordelig opladen met onze eigen laadpaal.
1: Laad nu ook je EV thuis sneller op met een laadpaal van Deltonica.
0: 7,4 kW mono, 11 of 22 kW, driefasig met dynamic tariff en load balancing.
1: En ook OCPP en alle cloud services met app op jouw smartphone.
0: Volledige installatie van je laadpaal met keuring en aanmelding door de Smieter Electro. Meer info op elektro-installatie.be of bel 0495 32 78 47.
1: Je nieuwe wagen opladen.
2: Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker.

Anna Nacklab met Supergirl. Naar aanleiding van het Country Festival zijn er wat maatregelen getroffen wat het verkeer betreft. Zo is alle verkeer verboden tussen de Kerkstraat, Paul de Smet en Naaierstraat en de Onderwijsstraat. Het geldt ook in de Populierenlaan Oost en de Populierenlaan West. Maar de ondergrondse parking die blijft wel toegankelijk. Ook in deze straat is er tijdens de periode een gewijzigde verkeerssituatie. Dat is de Kamerlinkstraat, Smitstraat, Duinenweg, gedeelte tussen Kleine Kerkweg en Kerkstraat en het gedeelte tussen de Girgaard en Kerkstraat en de Populiere Laan, gedeelte tussen Duinenweg en Onderwijsstraat. Opletten als u daar in de buurt moet zijn. Olivia Dean.

Het komt uit de tijd dat wij nog in korte broek rondliepen. En dat kan niet eens zo lang geleden zijn, want vandaag hebben we ook een korte broek aangetrokken. Maar dat heeft dan alweer te maken met het weer. Uit 1972 kwam het.

Drop dead. Een hele knappe verschijning, die Olivia Rodrigo. Ben vooral zeer jaloers op haar lange haren. Je hoorde ze hier met Drop Dead. Ik was net een artikel aan het lezen over Niels, 29 jaar jong. Hij klust bij als pornoacteur. En als u al dacht dat u het moeilijk had op het werk, hij zegt dat het voor hem ook niet makkelijk is. En veel geld verdienen, vergeet het maar.

0: leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp voor jou. Altijd dichtbij.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

De Beach Boys medley van de Beach Boys uiteraard. Het is Country Festival in Middelkerken. Ik had die mensen graag wat mooi weer gegeven, maar helaas, ik heb even het weerbericht erbij genomen. En dat ziet er toch niet zo best uit voor vandaag en morgen. Vandaag en morgen zwaar bewolkt. Maximum temperaturen 18 graden, af en toe wat regen. Zondag wordt de betere dag. Graadje warmer, 19 graden, volop zon. Maandag en dinsdag, dat valt nog wel mee. 21 graden, wat zon, wat wolkjes. En vanaf volgende week woensdag, ach, willen we daar nog maar even over zwijgen. Temperaturen stijgen, maar het wordt terug grijs en regenachtig. Niks aan te doen.

Die artiesten van vandaag de dag nemen hun adresboekje, bellen iedereen op die erin staat, zeggen: kan je even wat tijd vrijmaken? Topic, Fireball, DML, Nico Santos. Als die allemaal moeten betaald worden van dit ene nummer. Oh my god.

Rondé, oh my god, is weer helemaal afgelopen wat deze vrijdagsaflevering betreft. Ondanks het wat mindere weer wens ik u toch een ongelooflijk weekend toe. Hou het veilig, graag tot maandag.

0: Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 5 uur.
1: De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
2: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwartwerk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
1: Het bedrijf zou ook €340.000 schulden hebben. De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg Regio Hoofdstad.
3: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
1: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. Er zijn meer grote horecaketens in centrumsteden, denk aan Leuven of Mechelen. Dat aantal is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld, van een goede 250 zaken in 2016 naar meer dan 480 nu. De reden, de te hoge huurprijzen die kleinere handelaars niet kunnen dragen. Je hoort retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
4: Dat zijn ketens die op een paar weken tijd een nieuw concept kunnen neerzetten, winkels inrichten en verkopen. Het is een te belangrijke groei. Je hebt bepaalde centrumsteden, zoals bijvoorbeeld Leuven, die worden overweldigd door een overaanbod aan fastfoodketens. Je hebt daar enkel nog burgers, kebab, pizza's en andere zaken. Dat is helemaal buiten proportie.
1: Ook in andere Europese landen gebeurt hetzelfde. In een school in Zweden heeft een man meerdere mensen verwond met een machete. Dat is een groot mes. Zweedse media spreken van minstens 2 gewonden. Wie die mensen zijn, is nog niet duidelijk. De politie heeft de dader in zijn been geschoten en opgepakt. Wat de man bezielde, weten we nog niet. Andere scholen in de gemeente zijn uit voorzorg gesloten. En Wout van Aert start morgen als derde laatste in de openingstijdrit van de Ronde van Spanje. Om 7:17 s'avonds rolt hij van het podium. De voorlaatste is topfavoriet Pogacar. En die andere Sloveen, Roglic, vertrekt als viervoudig eindwinnaar van de Vuelta als laatste. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: De liefde die jullie elke dag uitstralen door te luisteren naar die Turbulentie Show, dat bewijzen wij ook weer vandaag met Joy Division en Love Will Tear Us Apart.
1: De Turbulentie Show.

Zo werd er trouwens gedanst in de jaren 90 op dergelijke geluiden, waaronder C.B. Milton mocht van deel uitmaken, What About Me. En wel, ik kan je zeggen, zometeen het verhaal van het juweeltje van Vlaanderen, Billy.

0: Immojo. Uw vastgoedpartner in de regio Oostende, Middenkust, Oudland, Gistel, Middelkerke, Oudenburg en verder. Of u nu op zoek bent naar een gratis en kwalitatieve schatting voor uw nieuwe thuis of slimme investering, Immojo maakt uw vastgoeddromen waar. We garanderen de beste prijs voor uw vastgoed. Bezoek onze website op jo.imo en laat uw vastgoed schitteren. Immojo, uw vastgoed is onze missie.
1: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dog wash. CGS Car Bike and Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerken. Waar schoon echt schoon is.
2: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen en zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp, voor jou. Altijd dichtbij.

0: In het leven is de dag de boodschap, proberen te overleven met wat je hebt. Louis Capaldi scoorde daarmee met Survive.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen, want de hits knallen uit de radio.

Dit mochten we gaan beschouwen op vrijdagmiddag bij Melinda FM als goud van oud. Muziek uit 1973 van The Sweet en The Ballroom Blaze. En dit is Danny Fabri met...

Je radio op volle kracht op vrijdagmiddag. Zometeen om 6 uur het officiële startschot van een nieuw weekend. Boordevol zomerse gids. En dan blijf je enkel en alleen via 107.2, 107.8. Dit is Melinda FM met het verhaal van de Mac Band. En inderdaad, het zou kunnen kloppen. Roses are red.

misantroop. Als het niet voor de liefde van mijn minks, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de minks huid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hebben we niks gezien, niks gehoord.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 6 uur.
1: De sociale inspectie gaat fashionketen Uniek binnenstebuiten keren. Dat zegt bevoegd minister Rob Peenders. Er komen niet alleen klachten van buitenaf, mensen die wachten op hun pakjes en zo, maar ook van binnenuit.
2: Er zijn werknemers die zich ineens anoniem melden en zeggen dat betaling van personeel niet juist loopt. Zelfs van zwart werk. We willen dat nu in kaart hebben. En de hoeveelheid klachten heeft ervoor gezorgd dat nu de economische inspectie, maar ook de cel sociale fraude met een onderzoek is gestart.
1: Het bedrijf zou ook nog €340.000 schulden hebben. De politie van Antwerpen heeft 5 kilo goud gevonden in een auto. De wagen met Duitse nummerplaat werd aan de kant gezet omdat die gevaarlijk aan het rijden was. Het goud zat samen met nog €10.000 cash in een professioneel ingebouwde verborgen ruimte. De twee inzittenden zijn allebei opgepakt. Het zijn twee mannen van 27. Opvallend detail, deze politieactie dateert van vorige week zaterdag. Dat is één dag na die andere grote goudvangst in Dendermonde. Ondernemer Mark Koeken heeft de bekende ribbetjesketen Amadeus overgekocht. Amadeus staat bekend om zijn spareribs à volonté en telt 5 restaurants. Het concept blijft, zegt Koeken, maar we gaan wel uitbreiden.
3: Het is iconisch en wij houden ervan om de Belgische gastronomische iconen in Belgische handen te houden en te kijken hoe die verder kunnen koesteren. Maar daarnaast willen we wel elk jaar zo eentje openen. Gemiddeld elk jaar eentje erbij doen. Er bestaan er nu 5. Dit jaar gaat Brugge nog open en dat is dan 6.
1: De politie waarschuwt voor valse Pukkelpop-tickets. Oplichters proberen die online te verkopen, maar ze zijn dus fake. Febe Koenen van de politie Limburg-regio Hoofdstad.
4: We hebben momenteel 8 meldingen gekregen van valse tickets of verkopers die plots verdwenen zijn. Wij zien momenteel dat er ook een Facebookgroep actief is met valse tickets en een valse ticketswap website. Ons advies is vooral dat je best enkel tickets koopt of verkoopt via de officiële Pukkelpop website.
1: Je kan tickets ook opnieuw verkopen via de kanalen van Pukkelpop zelf. En naar het wielrennen dan, want Jenno Berkmoes heeft de derde rit gewonnen in de Renewi Tour. De koninginnenrit trouwens met aankomst in Gerardsbergen. Arnaud Delis werd uiteindelijk nog tweede, Jasper Philipsen derde. Berkmoes wordt zo ook de nieuwe leider in het klassement. En rode duivel Jeremy Doku is tot 3 weken oud met een kuitblessure. Dat heeft zijn coach gezegd tijdens een persconferentie. Doku liep die op in de wedstrijd tegen Arsenal vorig weekend. Doku mist zo de eerste competitiematch met zijn club Manchester City komend weekend. Het wordt droger vanavond en vannacht. Alleen aan de kust en in Limburg kan het gaan regenen. Mogelijk is daar ook onweer bij. Het koelt af tot minima rond 12 graden. Morgen afwisselend zon en buien bij 20 graden. Zondag en maandag droog en zonnig met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw regenachtig.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

0: Bent u op zoek naar een voordelige woonlening of verzekering? Bij Fierce Verzekeringen in Oostende bent u aan het juiste adres. Betrouwbaar advies op maat van uw wensen, scherpe tarieven en een goede service. Bij Fierce Verzekeringen zit u goed. Bekijk onze handige website fierceverzekeringen.be of bel 059 79 3x06. Voor al uw woonleningen en verzekeringen bel Fierce Verzekeringen. Wij maken graag uw dromen waar. Alfons Pieterslaan 16 in Oostende.
1: Het leven versnelt, vertraagt, telt veel warme momenten, maar loopt niet altijd volgens plan. Een geboorte, een druk gezin, ouder worden, tijd tekort of gewoon het gevoel, we kunnen dit niet meer alleen. Familiehulp is er voor jou in elke levensfase, voor jong en oud. Van kraamzorg en kinderdagverblijven, dienstenchecks, gezinszorg en huishoudelijke hulp voor zorgbehoevenden tot dagopvang voor ouderen. En zelfs een karweidienst voor klusjes en kleine woningaanpassingen. De verschilmakers van familiehulp staan klaar voor jou en je gezin. Ontdek wat familiehulp voor jou kan betekenen. Surf naar familiehulp.be of bel 057 20 21 78. Familiehulp. Voor jou. Altijd dichtbij.
2: Vind jij moeilijk stijlvolle kledij die echt goed zit? Bij Melsheren in Gistel draait alles rond stijl en comfort. Je vindt er herenmode in alle maten. Van standaardmaten tot 8XL. Van een strak kostuum tot een casual outfit voor elke dag. Geen snelle verkoop, wel persoonlijk advies. En een perfecte pasvorm waarin jij je goed voelt. Want goed gekleed buitenstappen begint met kledij die echt bij je past. Ontdek het zelf bij Melsheren. Maart 14 in Gistel. Bekijk ook de Facebookpagina Melsheren Gistel. Melsheren. Voor elke man in elke maat.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Melinda FM. 68 Chris van Toorn.

0: Een deuk in je auto? Of sta je plots met pech langs de weg? Geen zorgen. Bij Henrik Motors in Oostende en Bredene lossen we het snel voor je op. Onze experts herstellen alle carrosserieschade, alsof er nooit iets gebeurd is. En ben je toe aan een andere wagen? Ontdek dan ons ruime aanbod voor elk budget. Mocht het onderweg toch een keer tegenzitten, dan staat onze 24/7 depannagedienst dag en nacht voor je klaar. Van aankoop tot herstellingen. Wij houden je op de weg. Kom langs in Oostende of Bredene, bel 059 80 32 30 of kijk op henrikmotors.be.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: Bij CGS Car Cleaning houden we van echt schoon. Zo schoon dat je je auto nauwelijks nog herkent. Hij glanst en schittert alsof hij net uit de showroom komt. Onze volautomatische indoor car wash is ook voor bestelwagens. En onze industriële wasmachines kunnen tot 20 kilogram inhoud aan. Want als wij zeggen dat we het proper willen, dan menen we dat. Voor je motor en fiets hebben we een aparte wasbox. Nog properder. En je trouwe viervoeter? Die krijgt een topbeurt in onze ultramoderne dogwash. CGS Car Bike & Dog Cleaning. Torghoutse Steenweg 4 in Middelkerke. Waar schoon echt schoon is. Een schone en veilige omgeving? Dat laat je natuurlijk over aan de specialisten van Huisuitcleaning. Van dieptereiniging tot specialistische schoonmaak. Ons team staat dag en nacht klaar. Snel, betrouwbaar en altijd volgens de veiligheidsnormen. Huisuitcleaning. Voor bedrijven en particulieren die geen risico willen nemen. Bel vandaag nog 0468 32 10 19. Of kijk op huisuitcleaning.be. Huisuitcleaning. Schoon, veilig en zeker. Zin in echt genieten aan zee? Bij Chef's Grill in Middelkerke, vlakbij het casino, proef je topkwaliteit van op de grill. Laat je verrassen door onze dagverse visbrochetten. Of kies voor de boterzachte Chateaubriand, waar iedereen het over heeft. En natuurlijk heerlijke mosselen, op verschillende manieren bereid. Gezellige sfeer, bediening met een glimlach en een zonsondergang die je avond compleet maakt. Chef's Grill, Zeedijk 131 in Middelkerke. Kom langs en proef het verschil.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerken en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit is...

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM. Hey.

Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance Classics.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Goedenavond, het nieuws van 10 uur.
1: De VS gaat zijn banden met de UGent wonden, waarvan er twee ernstig aan toe zijn. Dat is de balans na een aanval met een zwaard op een school in Zweden. Een Vlaams gezin woont daar in de buurt. Hun kinderen zitten op de school ernaast. Je hoort de vader van dat gezin, Nico Ulenaars.
2: We hebben een mededeling gekregen via het school dat er lockdown was omdat er een gebeurtenis was geweest. En nadien hebben we dan gehoord dat onze kinderen safe waren, dat ze in lockdown zaten. De dader is dus een 18-jarige jongen, ex-leerling. De politie heeft hem dan in het been geschoten voor hem te neutraliseren.
1: Hij is ook opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. En sport, de Argentijnse voetballer Leandro Paredes krijgt een schorsing van 10 wedstrijden. Paredes is de voetballer die helemaal door het lint ging na de verloren WK-finale tegen Spanje. Hij greep een Spaanse speler bij de keel en smeet nog een andere tegen de grond. Paredes kreeg toen geen rode kaart, maar wordt nu dus toch geschorst. En Magali Kempe staat in de finale van het dubbelspel op het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Kempe speelt samen met een Russische. Ze versloegen in de halve finale een Taiwanese Let's Duo in 2 sets, 6-3 en 7-5. Magali Kempe is 28. Het is de eerste keer dat ze een dubbelfinale speelt op dat niveau. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende. Elke vrijdagavond bij Melinda FM. De legendarische beats die je weekend openen. Dit zijn de Dance

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Elke vrijdagavond van 8 tot middernacht. Alleen maar dance classics op Melinda FM. Hey.

0: is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app. Melinda FM. Het nieuws van middernacht.
1: Op het WK hockey hebben onze mannen niet kunnen winnen van Australië. Het werd 1-1. De Lions kropen door het oog van de naald, want in de laatste minuut werd een tweede goal van Australië nog afgekeurd. Je hoort speler Alexander Hendricks.
2: We balen echt met 1-1 van dit veld gaan, want ik denk dat we ze volledig wegspelen. Tweede helft domineren, we hebben ze zo goed als geen kansen. We hebben heel veel druk op een cirkel en zij zijn gewoon aan het overleven. En uiteindelijk valt hij niet. Okay, we moeten het misschien meer gaan halen en meer afdwingen, maar het is een jammer resultaat.
1: De Red Lions staan met 1 punt voorlopig laatste in hun groep. Zondag moeten ze dus winnen van Spanje om zich nog te kunnen plaatsen voor de halve finales. De bouwwerken aan Trumps nieuwe balzaal mogen voorlopig gewoon doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist. Een andere rechter had beslist dat er om middernacht Amerikaanse tijd gestopt moest worden met bouwen, op vraag van enkele cultuurverenigingen. Trump noemde dat een nationale schande, maar op vraag van de president heeft het Hooggerechtshof dat verbod nu onderuit gehaald. En in ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt, het haalde 0-9. We krijgen een droge nacht met kans op regen aan de kust en in Limburg. Dat kan ook gepaard gaan met onweer. Het koelt af naar minima rond 12 graden. Morgen start zonnig, maar nadien gaat het regenen en maximaal 20 graden. Zondag en maandag droger en zonniger met maxima rond een graad of 23. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Het nieuws werd u aangeboden door Fiers Verzekeringen Oostende.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.

Dit is Melinda FM op DAB Plus West-Vlaanderen. Vanuit Middelkerke en Nieuwpoort op FM. Wereldwijd via melindafm.be of via onze app.